tren, bo ašitie, bo dostanie, bratie, pišgrie, bara gainim bistren.